Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Chris de Burg wat hierdie uur afsluit met Missing You. Daar waar is net voorde in Heaven Must Be Missing an Angel en Andries Vermeulen, Ware Liefde. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Stars on 45 se Abba Medley en dan Ronald Hart se Ritme van my hart, Olivia Newton-John, It's Not For You.

Dead or alive, you spin me right round. Olivia Newton-John net voor dit, If Not For You. Ek gee verder met net die beste muziek, hier wees as jy met die harte van goud, op die vroeg, klein saterdagmorgen. David Hasselhoff, Do The Limbo Dance, Charlize Berg, Asof Liefde Nie Seermaak, en Manfred Mann, Pretty Flamingo.

Ampie niks en niemand wat hierdie uur afsluit. Nina Nesbitt net voordat met selfie en beeskral sê heel somerlank. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Toto's Africa. 1925 soek my son en 5 so keep on moving.

Paasdag, voor ek my lippe neerlê, lê my draai na jou, en Freddie Nest, it's a lie. En dan het het vir my groetheid geword op die vroege woensdagmorgen, hierdie heerlijke klein saterdag, en ek los jou weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Bananarama's Long Train Running, Julian Lennon's Too Late for Goodbyes, en Lorna Leida. Ladies in the 90s, David Hasselhoff, Sam Laura Brannigan, I Believe. Ek hoop het een heerlijke woensdag en dan kijk ek weer saam morgenochtend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Musiek wat jy onthou van Queen met Heaven is for Everyone, also Karen Zoid met As die Musiek Begin Speel. Hier is by die hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5, met klanke nou van Atomic Kitten met You Are.

The Ring of Fire. Drie snitte na ry vir jou hier by Bosveld Studio op Johnny Cash, The Ring of Fire. Liesel Pieter is met In Ons Bloed, en ook orkestral manoeuvres in the dark, so in nou leg gij. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend om my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met die klanke van Wilson Phillips met Release Me.

0: Die vrolijke klanke van Shaken Stevens met A Love Worth Waiting For. Dit is nou 7 minuut oor 6 op hierdie woensdagmorgen. Die luister saam na Bosveld Studio 107.5 saam met Miley Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Maar eers die muziek van ons met Lach.
1: Kijk, eentyk.

0: on, Twinkle. Let's talk about romance.
1: Van die een gunsteling na die ander. Dit is

0: Winona Judd met Tell Me Why, as ook Nicholas Lowe's en net die een vir my. Wees er geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir jou vandagse maximum temperature.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkeier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie feest gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy keier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
3: Vandaag zijn maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 21 en Vereniging 22. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 21, saam met Imalahleni en Standerton en Skukuza op tot 28 grade. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palaworwa 27, Zinien stijg tot 25, Messina 28, Lepalale 27 en Mokopane 25 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarsdorp 24, Potchefstroom 22, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24 en Bethlehem 20. Ons skuif oor na die Noordkaap, Appington 23, Kimberley 25, De Aar 22, Alexander Baai 19, Springbok 14, Calvinia 15 en Sutherland 14 grade. In die Weskaap, Kaapstad 17, saam met Vredendal, Riversdal 18, saam met George. In Woester 16, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 20 grade. In die Ooskaap, Obega 19, Makanda 23, Nkoba 25, Robertsebukwestad 26, Kugompoestad 22, Potsenjohns 25, Mdata 27, Kumani 25, en Kanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27, en Ladysmith op tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse muziek nou van Hugo Nieuwoud, met bykie meer as liefde.

Wel, ons is mos, ek jy in die muziek van de Bossa Hall serie en Tiffany op haar beste. I think we are alone. En voor het, die mooie een van Thuis, die Bossa Hall klong, nee, swak op mond. Wonder gaan het vanochtend, swak op mond. Is daar iemand daar? Luister naar die hart van Goud. Hier is Activus, kom ons ander aan die ritme.

romantisch klanken van Bosal Stereo. The Octopus, West and So In Love With You. Wel, hierdie is Arina de Wit en die lewe is een groot skatkis vol drome. Gebruik jou nou.

Ook altyd deel gewees van die groep Romans, nee? Dit is dan André Venter en die man Vreem. Kom, ons bring meer van die goeie tye ook vir jou terug by Bosal. Met The Moody Blues is This Heaven. 13 uur is hier die nuus hoofdtrekke.

Afraad het, can we get to that? En dit is Pieter Wiem, Suid-Afrikaanse Goud. Bosel die hart van Goud, dit is amper 6 minuten voor 11. En ons laatste een verhierde uur voor Nieuwsdijk. En dit behoort aan the communards, and don't leave me this way. Dus, oral, jy kan ons saam neem, waar ook al jy gaan. Bosel 4.7.0, afgryd die

0: van Rensburg en is enkling. Tema musiek van Belade vir enkeling, daardie televisiereeks van destijds. Is 14 oor 11 die tyd word moeilik gemaakt met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild, kry een 4 vlak 200 kg spaardiensrak vir R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierda. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1,299 en is nou slegs R799. Kook makkelijk, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.

0: Dis Alvin Stardust se Good Love Can Never Die. Jy luister nou op Bosveld Stereo. Die tyd nou 14 minute oor 12 by die Hart van Goud. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis Piet van Wyk te Vries met Madeleine, Madeleine. En ook Tanita Tikkara met You Make the Whole World Cry. Twee in die rij by Bosveld Stereo. Dis ook nou 22 minute oor 12. En John Paul Young maak woensdag lekker met Love is in the Air.

0: Meatloaf, so I lie for you and that's the truth. Dit is die snit se naam. En Dubbelgout ook met Kim Wilde en Cambodia. 24 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Daar is musiek van Sharnay Grabi wat op pad is.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115.

Dis Madonna se La Isla Bonita en First Class Beach, baby. Rikus Nel is volgende met Ploeg jy.

Eric Carmen, It Hurts Too Much, en het voor Eric Carmen, Shakespeare's sister, se stou. Ek het Afrikaanse musiek van Lea voor die jongste verkeersverslag, Ou Liefde.

Kyk. Dis Brendan Piper by Bosveld Stereo. Met musiek van Pussycat ook, wanneer jy nog kan uitsien, 90 slanke van Savage Garden. En ons ook 'n ouwe rugge snit van Juanita Du Plessis, wat ek baie lank los geluister het, en ek gaan hom behoorlik geniet saam met jou. Dit alles eers nog op pad jou kant toe. In die tussentijd nou, dis 13 minute oor 3. En ek het, ek hou nie eindelijk van die woord mos nie, maar ek het vir jou beloof, dat daar musiek van Pussycat is. En hier is hulle nou. Then the music stopped. Definitief nooit by Bosveld Stereo nie.

Enrique Iglesias met Bailamos en nou Afrikaanse musiek. Ek hou met al amper groet, maar dit is daar's daarom nog twee snitte saam vir my en jou voor die jongste verkeersverslag en daarna is dit eers groet uit vir my. Afrikaanse musiek van Albert de Wet 7de Laan.

0: Dis wonder die Senekal met weerlig liefde, Thor. Nou het jy gehoor van The Bee Gees met You Win Again. 10-10-1, jy, wie sal weet, eerskomende Vrydag, R1000 met daardie ontploffing competitie, nie? Het al klaar planne vir die volgende een. Die volgende ronde is, en muziek is al klaar bezig om my brein rond te skommel, en ek dink hierdie keer. Maar, ons gaan my vooruit daar klop, ons gaan net bykie kans, bykie asemal, raak my rustig, Katrein, ons gaan die story nou uitsorteer. Alle geval, vir nou is dit 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo, en het word aan jou gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannideu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Hannideu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannideulawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Maar ek weer terugneem na 2015, nou nie te vreselik lang terugneem, is net nou die dag, so 2 weke of so terug. In elk geval, daar is een studie gedoen, nou navorsers by Universiteit van Cambridge in Engeland, het 4000 deelnemers gehuur. Ek is dit nog betaling ook gekry, of net middag eten, ek weet nie. In elk geval het 4000 deelnemers gehuur, en hulle deur een reeks verskillende toetse geplaas om uit te werk, na wat sy muziek luister jy, en wat sy type persoonlikheid het jy, as jy na die type muziek luister basis. Ja, so die navorsing het gevind, dat die persoon sy muzikale smaak, nee, smaak met muziek, moontlik inzicht kan gee oor, hoe hulle dink, in hierdie studie. Nou, hierdie studie het getoon dat, empathiese mense, mense wat bykie meer empathie het, meer rustige, la-energie muziek verkies, wie wees dat wat nou wees, Enya miskien, iets soos Enya, Frank Duval, daar die type la-energie, type muziek, recht. Terwyl mense wat stelselveerders is, mense wat patroon in die wereld probeer ontleed van punk muziek hou en van heavy metal. Ek kan nie sê zwaar metal nie, maar dan klink het ook in een skrootwerwerk. Nee, heavy metal. En oor die algemeen meer complexe muziek, weet hulle, hulle kies dit. So, ja. Nou weet ek, hulle het nou geen nie 2 types hier, so la energie en dan punk en heavy metal en so anders meer. Maar dan wonder ek nou, wat is die type muziek, wat sal hulle sê as jy hou van country muziek, oor die algemeen?

0: Blake Shelton's Nobody. Lekker hier in. Bierman saamgelees daar, ek hoop so. 16:05 by Bosveld Studio, die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Nou gaan besoek hulle en geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

En hier is dan gewees een Major Dundee band met Lady Moonlight en Freshly Ground met Doobie Doo. Ons het Natasha Huberg gehad met baie adrenaline wat pomp. Nou, ek weet nie of dit is oor die naweek wat aan die kom is nie. Maar nie te min, hier is Appel, kom en lê my neer.

op een reen, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom weg. Zou ik jou eensklaps wegvind,

Jou is Bosveld Stereo. En hier het ek nou vir jou John Denver. Hy het lekker mooi muziek geskryf, nee. Rocky Mountain High. Rocky Mountains. Baie mooi daar. Mensen, ik was al daar, ik heb nog niet foto's gezien.

goeie sangpaar gewees of is, en dis Barry en Eileen se Love Conquers All. The Three Merchants met Love Minus Zero. Maar nou is dit Helena Wester se beurt met Mansmens van my.

So begin ek in hierdie eerste uur met in die kunstmatige intelligentie muziek en persoon of wat hy of haar homself noem en nachtpols en ons hou aan. Volgende op wat is pandemodium. Dit is nou twee woorde, nie die een woord nie, maar dit is pandemodium met a shadow. Dan DJ Condens maak. En dan nog een, net een dans, maar eers Craig Sidler Channel. As jy so lyk.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

baie mooi stad hierdie, moet sê, Purple Moon Dreamer in seisoene. Net voor het Lunara Vine, ek hoop ek spreek het reg uit, en die klank van my kinderjare. Ja, so die tyd aangebreek, ons sluit die uur af met die kunsmatige intelligentie muziek en Mrs. Bloom, of Miss Bloom, sal ons vat na die einde met A Cosmos Blom, Drome en Daglig met Stay Tonight en dan Sandvis met Stikke van My, maar eers Ayo Vision, daar al my saam.

En ons Mrs. Bloem met Kosmosblom, net voor het drome en daglig, so Stay Tonight, Sandvis met Stikke van my, en ons het die vierde rij begin met Io Vision, en Dra my saam. Ja, dis dan aan die einde van hierdie kunstmatige intelligentie muziek, en ek moet sê, vanavond was weer baie, baie goed gewees. Baie mooi snitte, baie mooi lirieke, en ten nou, iets anders dan, heel te maners. Ja, plaaslik maar anders, soos ons het noem, is op die einde. Ek en jy begin een splinter nieuwe hier, is goeie naam van my af, Gilbert Bosch. Ons begin met The Cause. Dis 11 uur. Ek vertrou het gaan goed met jou en ek hoop jou week tot dusver. Is baie aangenaam. Ek het jou gemis gister en maandag aan. Maar ek weer terug, tot by die woensdag aan. Kom, maak jy beste van hom.

Wie die waar, bly maar een Suid-Afrikaanse gunsteling, ne? André het in 7 oceane, groot stem. Linda Ronstadt was net vooruit met iets so easy, ja, dat 70 saai. Gerrie Pretorius en adio, amore, adio. Baie mooi te referaai van hom gewees, ook dit is goed gedoen met die ene. Ons gaan dan met die muziek, ek het vir jou nog plaaslike gunstelinge, die twee broers, en daarna, jy wil daarna nie mis nie. Kwart oor 11, goeienavond van my Elke Woordbosch. Hier is Kuleski en Laveld Liefde.

Nee, dit was broer Skoletski met Laveld Liefde. Ry Dylan binnenkort, hey, die man is op my baie bekend vir hy willekei van hom. Ne? En my ding, Rupert Holmes, nog een ouwe gouwe, die jaar is hontas met Escape, die Pina Colora song. Maar eers, kyk hier die man mag maar sing. Ne? Hierdie is een van my ginselinge van hom. Hy het baie treffers, dis wel seker, maar hierdie ene staan net vir my extra uit. Met 'n goeie rede. Richard Marx en Endless Summer Nights. Goeienavond, ek vertrouw het gaan goed. Die laatste deel van die uur in die dag wat oorblij, kom ons maar. Net die beste.

Jy is my hartsepunt, my ding. Dit was Ray Dillon geweest, daai groot, enorme drywer geweest vir hom. Nee, as weer eens, dan baie welkom van my af, Gilbert Bosch, vertel dat het goed gaan met jou op die woensdag aan. Mirandi, wat ons nader, waar ons die uur mee gaan afrond, en dan het ek ook vir jou hierdie groote, wat ons nader van sin toe. Kijk, dit blijde maar mooi. Roxette, listen to your heart. Ek vertel dat het goed met jou, so op woensdag aan. Kom, skry die dag achter je recht.

Hoe jy van hierdie musiek wat ons vat na die aansoordenking is Casting Crowns en Praise You in the Storm. Net vir het Ace of Base, best van die jaren 90's, en is Life is a Flower en Supertramp, It's Raining Again. Ja, en verseker het ons hierdie eer behoorlik afgesluit. My laaste eer gekryp ek al weer al nader en nader dat ek binnenkort ook moet sê tot ziens, maar gelukkig het ons nog 'n hele eer van haar skatkist treffers. So bly ons kakel daarvoor, en die dalk trans op die paie reis, wees maar veilig en voorzichtig, is weer al nader naar die naweek toe, en is weer een van die naweke, en waar die salarisse so op een vrijdag gaan uitbetaal. En weet ons allemaal moos nou maar, hy is maar rof op die paie. Maar ja, ons gaan die hier afsluit, met die aansoordenking en die boodskap van collega Roan Pienaar. En dan een plaaslike ginseling, en ek moet sê, hierdie is maar verskriklik baie mooi, van Cordelia. Een wat sy opgeneem het, ook evangelie muziek, wat een nieuwe dag verwelkom en op my knieën. Maar eerst raak ek in die herrestig, met die oordenking.

Oh, hier is allemaal verskriklike baie mooie muziek, ne? Dit is Op My Knie van Cordelia. So verwelkom ek en jy een nieuwe dag. Is goeiemorgen van Melfkie op de Bosch en die nie so pas ingeskakel het. My laaste uur wat ek saam die kan spandeer, dankie weer eens aan Cordelia Vraai. Ongelooflike mooi snit. Karen Becker binnenkort en sonder jou en dan ook vir Robbie Wessels. Die man het altyd ons maar vriende muziek, maar hierdie is een bykie dieper kant van hom, as die liefde staan, as die liefde voor jou staan. Maar hier is hierdie bekende stem. Jy sal maar ken, as die man van Morning Talking, hierdie is Thomas Anders, Soldier. Goeiemorgen, gaan het goed?

Dit sal gee met Suidwes-Afrika, net voor het sluit daar baie mooi na van my, oh my, en Dr. Marigold's prescription en hallo go. So gaan ons binnenkort mekaar met groet. Ek gaan spasie maak vir Rudy van Deventer. Hy rij nou wel wat wat ons na Andersoen toe met sy Volkswagen busie. Lorie Garaug, Suid-Afrikaanse ooghoud. Vergeet om my te vergeet. Maar eers, nou bekende.

Gerard Stein en Nadine, Rooi Roos, Rocking Horse, ja, My Jamaica en Jenning, Ek Wil Met Jou Dans. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met F.R. David, I Need You, Nicholas Lowe en Shine Fear met Maya He en dan Neil Diamond, Porcupine.